terminalen tapte over eigen trein. Vernatta zijn kassen en je me vrij. Vrij, zo vreemd te voor me, heiertijd. Non-biffen banden.